Maar daar kon ik ook niet over te horen hoe dit gaat zien zo goed. Second hand hand me new my yuk 0109 hallo dingen. Toen ik zeer veel ontdekt. 0109 hand toch zeer met second hand.

Susie the Civic 2005. Susie the Civic 2005. Ik hoor Wiki hoe ik van versteed en wat is Susie the Civic 2905 extension 2759. Nancy, we gaan allemaal zien.

Nieuwsgierig werd me toen de gang het serieus in lukken. Uiteindelijk, ik naar Snowball ga, ik denk dat de 2943 extension 245. Je leed je aan 2000 extension 253.

0: Joey Nauyok, Imgatilugu to her heart bubble. Tan and Pilok, the Lok, Mayok, Sharon, Ignak, Arver Mutaulak, Tok, Seller Mutak Sayak, Unica, Mat Kungan Natumik, Nipilok, the Lok, Mat to her nearly Kabuli.
1: Iung Naktu Tilerogam, Kanan Unica, Roman Lugo. Ik daar voor je moet dan 2004 me in de panelaf ten minuten duurt dat jammer. Als je niet loon ik ja dan ook heel klaar zijn maar ja ik heb er gewoon lang niet door om niet. New Year's Wolo Sunday 2004, Big Army Luta. That night, unknown what. In the county Luta, Luta Ravana, a thousand me upio colossi my own to pick the wool. Sang at the Gosini Luta. I don't know.

0: Wat kan ik je? Zo jaloer kan weer een man. Wat kan ik je nog daar? Is er mij net op zo dit aan ik wil niet twee wat te krijgen? Iemand nog dan maar ik begrijp het niet aan. Sinig un nele tamaritu. Sima moku. Sinig dis disada sima yugu. Ignak juana mikuma.
1: Malik kakata ulog na tia me akma iklak to. O angila. Tam na Sharon. Erna unik kak to. Tuha haak pavut. Iglak na yanu iglak kataw. Ngin na Nipimik to halau na we got the people there you know we got the 3:30 walk but